0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

Een klassieker onder het maanlicht is als een liefdeslied voor de nacht. Geniet van de muziek. Venlo Vintage. Klassiekers in de nacht zijn de soundtrack van je mooiste dromen.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenacht.
2: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hielp bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.

0: Hey.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
2: Een lekker lang weekend. Vrolijk Pinksteren met Venlo Vintage. Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Ik breng je naar de ingang, pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort?
0: Hey man, ik moet wel met licht.

Ik ga stuk, zeggen ze wel eens. Nou, dit was de back-to-back classic. Hè. Twee liedjes uit de jaren 90 bij Voor de Wekker Wakker. Met aan het eind natuurlijk Hakken en Zorgen. Ja. Goed, even kijken naar het nieuws. Actiegroep Extinction Rebellion is van plan het station Utrecht Centraal te blokkeren vandaag. De groep wil dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Ja, de driehoek van Utrecht heeft gisteren laten weten dat de actie...

niet wordt toegestaan. En in het filmfestival van Cannes wordt vanavond de Gouden Palm uitgereikt. Vorig jaar ging de filmprijs naar It Was Just an Accident van regisseur Jafar Panahi. Dat is trouwens een Iraans dissident. Ja, dus de grote vraag is wie gaat er vandaag met die Gouden Palm? Daar hoort op. En de finales van de play-offs in de hockey, die zijn vandaag ook. En natuurlijk ook maandag is dat te zien via de bekende apps. Bij de vrouwen staat Zetogenbos en Amsterdam tegenover elkaar. De duels die beginnen om 12:15. En bij de mannen beginnen de halve finales om 16:00. Ja. En natuurlijk ook nog voetbal. Vandaag om 18:00 staan FC Barcelona tegen Lyonnais tegenover elkaar in de finale van de Champions League voor de vrouwen. Ja, de wedstrijd is ook weer te zien via de bekende sportapps. Ja, verder nog meer nieuws vandaag? Jawel. In het zuiden van Amerika, in Californië, hebben ongeveer 40.000 mensen een evacuatiebevel gekregen vanwege het risico op een explosie bij een fabriek voor kunststofonderdelen. Ja, wat er precies nu aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou om een opslagtank gaan met een gevaarlijke chemische stof. En daar is een lekje in gekomen omdat die te heet was geworden. Er zijn twee opties. De tank begeeft het of explodeert. Zo heeft een woordvoerder gezegd van de brandweer tegen de verslaggevers. En en dat is de optie die het meest voor de hand ligt. Dus wordt iedereen geëvacueerd. Ja. En er zijn rouwbijeenkomsten in Congo verboden in verband met het ebola-virus. Want men wil natuurlijk niet dat het virus zich verder gaat verspreiden. En er zijn twee doden bij een aanrijding geweest tussen een auto en een motor in Eerbeek. En SpaceX die heeft een testvlucht gelanceerd, succesvol, met een vernieuwd Starship erbij. En 8 doden en tientallen mijnwerkers zitten vast in een Chinese mijn. En als laatste, meeuwen zijn beschermde vogels en dus mag het nest niet worden verstoord. Ook niet als het pal naast een doelpaal ligt. Ja, daar is de voetbalvereniging Haagse Hout in Den Haag deze dagen achtergekomen. Ja, een broedende meeuw op een hoofdveld waar dus normaal gevoetbald wordt. Dan wordt alles gecanceld. Ja, voetbalwedstrijden spelen gaat daar dus niet. Waardoor het hele schema bij de voetbalclub op de schop moet. Zo schrijft onder andere Omroep West. Ja, ik heb dat nooit geweten, joh. Je zou zeggen een zeemeeuw, er zijn er duizenden. Dus dat mag je wel verstoren, maar dat mag dus niet. Nee, volgens de wetgeving. Ja, dus meeuwen zijn dus beschermende vogels. Nou, daar gaat dan de droom van heel veel mensen van, oh, die rotmeeuwen dit en die rotmeeuwen dat. Nee, ze zijn beschermd, mensen. Ja, moeten we zuinig op zijn, hè? Dat zie je maar weer. Nou ja, wel een ellende natuurlijk voor die voetbalploeg, hè? Daar, het Haagse Hout, hè, in Den Haag.

Ine, de dagtoppen voor vandaag. Je hoorde licht van het spoor voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1960, het is even geleden, Donnerville, kennen we ze nog, de Everly Brothers. Die nemen het nummer Cathy's Clown op. Het nummer werd een wereldhit en stond in Amerika zelfs 5 weken op de allereerste plaats.

Ah, zo maken ze ze niet meer, hè? Nee. De Everly Brothers en Cathy's Clown uit 1960. Het liedje stond toen 5 weken op de allereerste plaats in de hitparades. Ja, het wordt warm vandaag, hè? Hoge temperaturen. Dus goed insmeren en zo. Hè? Er is trouwens ook wat nieuws via de weer-apps. Want er wordt een nieuwe maatstaaf neergezet. Slechts 1 dag wordt er nu vooruit voorspeld. En wat lastig is, omdat voor de langere termijn nauwkeurig te doen. Je kunt nu namelijk ook de hittekracht zien. Ja, op verschillende elementen kun je dan gaan bekijken. Het is een publieksvriendelijke versie van de zogeheten web. Beeld Globe Temperature. Daarin zitten behalve temperatuur ook de luchtvochtigheid, de windkracht en de zonnestraling. Ja, ja, het KNMI onder andere in Nederland die vertelt het naar een schaal van 0 tot 10. In de wintermaanden is de hittekracht eigenlijk altijd 0. En op een zomerdag ligt die meestal tussen de 3 en de 6. Ja, een hittekracht van 10 bijvoorbeeld is in het noordwesten van de Lage Landen nog nooit voorgekomen. In de beeld wel, 1 keer, 4 uur lang, verspreid over 3 dagen in 2015. 5 was dat en 2019. Dus hou vandaag de hittekracht in de gaten, want het wordt warm en zondag is het nog warmer. Ja. Goed, nog even wachten, dan begint het WK 2026. Lekker voetbal kijken. Van 11 juni tot en met 19 juli. Dus ruim een maand kunnen we voetbalwedstrijden gaan zien. Ja, onder andere natuurlijk Nederland doet mee en ook België. Ja, België heeft trouwens in groep G de eerste wedstrijd ook op 15 juni. En dan moeten ze tegen Egypte. En dat is een fatsoenlijke tijd. 9 uur Nederlandse tijd 's avonds. Hè? Ja. En ook België heeft natuurlijk liedjes die het WK moeten gaan promoten. Onder andere deze.

2020. Dat wij willen natuurlijk lekker gaan supporten het Nederlands elftal en ook het Belgische elftal. Ja. Ja, en daar in België worden ook heel veel liedjes momenteel beschikbaar gesteld via de muziekplatformen en zo. Om het WK te promoten. Go Belgium! Ja, lekker is dit, hè. Edwards, hoorde je. Edwards Ron. Ja, of Edwards Kim. Wie was het? Nou goed, België in elk geval. Het was liedje wat dus in die lijsten staat, hè. Ja, je hoort de komende tijd ook wat promotieliedjes voorbij komen uit België en uit Nederland, hè. Want ook Nederland gaat er helemaal voor. Goed, het zit er weer bijna op, hè. Is het klaar? Is het finito? Even kijken. Ja, nee, het is gebeurd. Ja.

Niet vergeten om je vandaag een beetje in te smeren, want het wordt warm, hè. Ja. En we hebben een hoge zonkracht, hè? Een hittekracht. En we waarschuwen de weeramateurs ook weer voor, hè. Ik spreek je morgen weer. Tot dan!

Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radio nieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
2: Een hele goede morgen.
3: De Muziekfabriek.
4: Ik geef het toe, ze zijn het komende uur weer erg lekker. Er zit vast iets voor je bij. Zo, wat let je om hem niet te laten staan. Om een uurtje De Muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. Verder hebben we nog de grote en de kleine hits. De Jukebox Classic. En niet te vergeten, zo'n beetje aan het einde van dit uur, de oude lullenplaat. Maar nu snel van start met Tina Turner. Hier is ze met The Bad.

0: The Temptations en Treat Her Like a Lady. Daarvoor zat de Chainsmokers met medewerking van Halsey en Closer. En we begonnen dit rijtje van drie in een uurtje de muziekfabriek met die van Tina Turner en The Best.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De vraag is natuurlijk, bij welk jaar gaat hij dit keer stoppen?
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar.
0: Wat dacht je van 2014?
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Root met Magic. De Canadese songwriter, zanger en producer Nasri is vooral bekend van zijn formatie Magic, die ook uit Mark Pressler, Alex Tanners en Ben Spivak bestaat. De groep scoort meteen een hit met hun eerste single Root, die in 7 landen op de eerste plaats in de charts terechtkomt. Het nummer Magic is vermengd met reggae, pop en R&B. In 2014 brengen de muzikanten het eerste album Don't Kill the Magic uit. Die week stond het nummer Magic op nummer 4, een week eerder op 10, hoogste behaalde notering nummer 3, en dat voor 10 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Kensington met All for Nothing. In 2002 waren Casper Starreveld en Jan Haker klasgenoten. Voor een schoolopdracht schreven ze het nummer Make It Count en traden ze op als Toobies tijdens een muziekavond op school. Met Lucas Lensdink en Luc Verink gingen ze daarna verder met de schoolband Quad. Maar in 2005 ging de band uit elkaar en ontstond Kensington. In 2007 verscheen de eerste officiële muziekuitgave van Kensington. De promosingle An Introducing To en de Kensington EP. Deze EP had de band zelf opgenomen in een studio op de Schelling. De EP kreeg lovende recensies. Zo werd gezegd dat de band moeiteloos in staat is verschillende stijlen en sferen te combineren tot een geloofwaardige sound. Die week op nummer 39, een week eerder was dat op 37 en dat voor 4 weken hitlijst. Hoogst behaalde notering voor All for Nothing was nummer 35. We gaan terug naar week 38 van 20 september 2014.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

0: lekker lang Pinksterweekend. Dat wordt dus lekker lang genieten van de klassiekers op Venlo Vintage.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Grote en kleine hit.

0: wel bij het jaar 2014 in de vorm van de grote en de kleine hit. En die kleine hit die was van Kensington met All for Nothing. En die grote hit die was van Ruth met Magic.
1: De muziekfabriek.
0: In 2007 had Kensington veel optredens in Nederland. Ze deed onder meer mee aan de popronde en speelde in het voorprogramma van de Amerikaanse band Movies with Heroes. Eind 2007 besloot drummer Lucas Lenseling de band te verlaten. Een nieuwe drummer werd gevonden in de persoon van Niles Vandenberg, die daarvoor drumde bij de Noordwijkse band Griffin. Samen met Niles begon de band in 2008 aan de opname van de EP Youth. En daarmee is Kensington een van de populairste bands van Nederland geworden. Ik heb weer wederom drie liedjes voor klaarstaan. En de eerste is een heel mooi luisterliedje. Wordt gedaan door James Arthur. Luister nice.

0: Amsterdamse mannetje, je mag gerust zeggen, een gitaar-virtuoos. Deze Mark Knopfler, deel uitmakend van The Dire Straits. Dit was overigens een dikke hit voor ze in Nederland. Sultans of Swing, daarvoor de Jazzpolitie en we kunnen niet zonder de liefdesliedjes. En we begonnen dit rijtje van drie in een uurtje de muziekfabriek met die van James Arthur en Say You Won't Let Go.
1: Listen to the jukebox classic.
0: Sarah Louise Vaughan is geboren op 27 maart 1924 en is een Amerikaanse jazzzangeres die samen met Billie Holiday en Ella Fitzgerald tot de grootste in haar genre wordt gerekend.
1: We are going back in time. But first Ron, tell something more about it.
0: Zij is bekend om haar expressieve stem, unieke vibrato en haar groot vocaal bereik. Vaughan's ouders waren beide muzikanten. Sarah zelf begon met zingen in kerkkoren. Haar deelname aan talentenjachten trok de aandacht van Earl Hines, bij wiens big band Sarah van begin jaren 40 zangeres werd. Al snel werkte zij samen met Billy Eckstein. Eckstein en Val waren vervolgens enige tijd actief met Dizzy Gillespie en Art Blakey. Maar in 1945 ging Val solo optreden. Bekende nummers uit die periode zijn Tenderly, Lover's Man en It's a Magic. Sarah Vaughan bleef platen uitbrengen en optreden tot de vroege jaren 80 en werkte met grootheden als Miles Davis en Quincy Jones.
1: It's now time to push the buttons. So Ron, play.
0: Nou, met alle plezier. Luister uit onze jukebox naar Sarah Vaughan met Broken Hearted Melody.
1: The jukebox classic.

0: als honing. Ik liet wederom de jukebox voor je draaien. En dit keer kwam eruit het zoetgevoelige liedje van Sarah Vaughan.
1: De muziekfabriek.
0: Broken Hearted Melody.
2: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: En Sarah Vaughan overleed in Los Angeles op 3 april 1990. Ze is 66 jaar geworden. Wederom 3 liedjes voor je klaarstaan in de muziekfabriek. We gaan even lekker los met z'n allen. Kan ons het schelen. Voetjes van de vloer met Lucas en Steve en Love on My Mind.

Geniet van het mooie weer en van het lekker lange Pinksterweekend. En luister naar de klassiekers van Venlo Vintage.

0: En zo meteen ga ik het rijtje verder voor je afmaken. Living in a Box was een Britse popband uit de tweede helft van de jaren 80. Ze zijn het meest bekend van hun debuutsingle Living in a Box. De band ontstond in 1985 in Sheffield na het ontbinden van de band Typhoon Saturday.
1: Oude lullenplaat.
0: Het zou nog ongeveer 2 jaar duren voordat de band commercieel succes kreeg.
1: Oude lullenplaat.
0: De single Living in a Box van het gelijknamige debuutalbum haalde de top 10 in onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Het album bracht nog enkele bescheiden hits in het thuisland van de band. Het tweede album, Cage Crashing uit 1989, leverde nog 2 top 10 hits op in Nederland. Dat waren Blow the House Down en Room in Your Heart. Wegens artistieke meningsverschillen besloot de band in 1990 om te stoppen. Luister nog eens naar Living in a Box. Hier zijn ze met Room in Your Heart.

0: Richard Derrischer van Living in the Box bleef actief in de muziekwereld als zanger en songwriter.
1: De Muziekfabriek.
0: Hij schreef onder andere voor Lisa Stansfield en Jennifer Rush. Alhoewel de band niet tot de succesvolste jaren 80 bands behoort, is het Living in the Box toch gelukt enkele beroemde namen te strikken. Zo zong soul-legende Bobby Womack mee op de single So The Story Goes en speelde Queen-gitarist Brian May mee op het nummer Blow The House Down. Verder hadden we nog muziek van Lucas & Steve, een lekker dansnummer Love On My Mind. Gevolgd door die gouden ouwe van Jean-Paul Young en Standing In The Rain. Ik ga er nog twee voor je doen in deze aflevering van de Muziekrubriek onder deze van Frans Duits. Morgen kan het allemaal weer anders zijn. En als de klok het toelaat, doen we ook nog Hoevenphonic met You. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Goh!

Je hebt geluisterd naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen. Morgenochtend om 9 uur is er een nieuwe aflevering op Venlo Vintage. Heel graag tot dan!

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Geniet van het mooie weer en van het lekker lange Pinksterweekend. Met Venlo Vintage maak je er een paar mooie dagen van.

0: Goedemorgen.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een heel gezellig weekend.
3: Geniet van het mooie weer en van het lekker lange Pinksterweekend. En luister naar de klassiekers van Venlo Vintage.

0: Beleef met Venlo Vintage een wervelend weekend. Boordevol klinkende klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Europa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast, zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: jaar.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl. Venlo Vintage wenst je een mooi Pinksterweekend.
2: Een hele goede middag.
3: En een heel prettig weekend.

0: Venlo Vintage brengt klassiekers tot leven en maakt je weekend bijzonder.
1: Laat je dit weekend meenemen door onvergetelijke tijdloze klassiekers die je niet meer loslaten. Een weekend met de mooiste herinneringen. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
2: Op zondagmiddag naar Dondersteboven.
3: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage.
2: Geniet van het lekker lange Pinksterweekend. En luister naar de klassiekers van Venlo Vintage.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. Geniet van het lekker lange Pinksterweekend. En luister naar de klassiekers van Venlo Vintage. Goedemiddag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Een lekker lang Pinksterweekend. Dat wordt dus lekker lang genieten van de klassiekers op Venlo Vintage.

geniet van het mooie weer en van het lekker lange Pinksterweekend. En luister naar de klassiekers van Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. Geniet van het lekker lange Pinksterweekend. En luister naar de klassiekers van Venlo Vintage.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Luister naar Bello Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Venlo Vintage wenst je een vrolijk Pinksterweekend.

0: Venlo Vintage. Een fijne avond. Omringd door de betoverende klanken uit het verleden.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

is van mijn broer, die wil graag een hotdog.

0: ik ben de brandweercommandant. Het spijt me, maar ik heb het huis niet kunnen redden.
1: Oh nee?
0: Alles is verbrand.
1: Wat,
0: op één ding na.
1: Wat heeft u kunnen redden?
0: De barbecue.
2: Een heel prettig, lekker lang weekend.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kus. Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Geniet van het mooie weer en van het lekker lange Pinksterweekend. En luister naar de klassiekers van Venlo Vintage.
0: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat. De oorzaak van de seinstoring is inmiddels ook gevonden, zo meldt ProRail. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Een lekker lang Pinksterweekend. Dat wordt dus lekker lang genieten van de klassiekers op Venlo Vintage.
2: Venlo Vintage. Een aangename hittegolf van de allermooiste zomerklassiekers.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De allermooiste klassiekers klinken zachtjes uit je speakers. Venlo Vintage wenst je een mooie nacht.
1: Psst. Venlo Vintage wenst je een goede nacht.

0: Het is 1:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.